1968 had de Scaffold een hit met Lily the Pink. De Scaffold was een komische troepe uit Liverpool die in de 60er en 70er jaren onder andere ook enige muzikalische hitparaden ervolgen hadden. 1962 lernen zich Roger McGough en John Gorman op een Merseyside kunstfestival in Liverpool kennen. Als komische duo en speelt als trio samen met Mike McGear, eigenlijk Michael McCartney en broer van Beatles-mitglied Paul McCartney, hebben ze auftritten met een mischung aus humor, gedichtenvoortregen en lieden. En in 1963 worden ze voor die lokale fernsehshow Gazette engageerd, waar ze een half jaar lang als de Scaffold voor humor en sketchen zuständig waren. 1967 veröffentlichte de Scaffold dan die eerste single, dat zelfgeschriebene titel Thank You Very Much. Dat lied erreichte de Engelse top 10. Im Jahr darauf folgte ihr bekanntestes Lied Lady the Pink, ein internationaler Hit, der an Weihnachten 1968 die britische Charts anführte und anschließend im deutschen Karneval Erfolg fand.

When You Are a King is mijn eerste titel van die groepen The White Plains 1971. White Plains is de naam van een Britse popgroep uit de vroege 70e jaren om de zanger Tony Burrows. Ze ontstond uit een flowerpot man. Die groepen, deren mitglieden werden ihre kurze existentie afwechselden, produceerden einige hits, daaronder My Baby Loves Loving en When You Are a King. Letzteres erreichte Nummer 13 in de UK-charts und genießt heute immer noch einen gewissen Beliebtheitsgrad.